0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstunde het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

0: 80 Minuten.
1: Herrlich die Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselige opbouwing voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

0: The clock is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en het brood van ons leven van de oude ziet luk als 1989 wordt het zacht. Dan stond ze kees op en zei te haren. Haar, kijk je maar, ik wou de half van mijn goud te oma geven. En wanneer ik ergens weet wat ik echt afgegaan heb, dat wou ik vijfmaal zoveel terug tolen. En Jezus zei te hem, van de oude heeft God zich die met familie taub aangenomen, wilst du ook Abraham zijn zoon best. De tijd weer zeer boos zich verandert en de Haar staat op te afscheid nemen. Hij kan niet langer blijven, hij is op een weg naar Gethsemane en Golgotha. Zacchaeus staat aan bij de deur begeleiden en ze stonden taub op een stoop en vertalen. Van wat reden ze? Wie kan den taxcollector klaar hieren zijn? Haar, kijk je maar, ik wil de half van mijn goud te oma geven. En wanneer ik irgendwem wat aanrecht afgegonen heb, dat wil ik vijfmaal zoveel terug tun. Zond had hij nog niemals eier gedaan. Wat weer met hem passiert? Wat weer geworden dat zijn aanstelling nu zo geändert had? Wel wil mal zijn als hij werkelijk wat doen wat hij zegt. Bewacht mal. Wat zegt Jezus? Van deel heeft God zich die met familie taub aangenomen, wilst du ook Abraham zijn zoon best. De mensen rondom zeien einer tem anderen. Wem meint hij daarmee? Wie zendt Abraham zijn nakomen, ob er des taxcollector es ook Abraham zijn zoon? God heeft hem met familie taub aangenomen? Zacchaeus heeft zich bekeerd? Dat waar we zijn, moeten even dort geleven. Wenn de mensen nog niet voet geleefden, dat in Zacchaeus zijn huis een ändernis passiert wie, ze würden op een bult uitvingen, dat het werkelijk zo wie. Voet de nächsten dag, wie hij al op een weg, zonder te vingen, dat hij te veel taks geschnallt had en aandoor durch het leven schwor gemerkt had. Op jeder steed, neemt hij zijn tasch uit de fop en betoelt zijn schuld. Bovenop, in jeder steed, dat hij ganz deemoutig afprachern en om verjevenis vreuen, dat hij jen aan zo godhartig gewaast wie. Am wie het leid, dat hij aan zo behandeld had. De noorecht dat Zacchaeus allem, dat hij aanrecht taxgeld afgegonen had, terugtolen deed, wie een ganz Jericho dat geratste nies. Dat wordt alle ween bekend gemerkt, dat wordt van weinig zest wat gereed. Dat merkt van jou ook nog de Nieuwigkeiten, wanneer wer versiegt voor zijn Vergangenheit terugtolen te merken. Mensen merken dat, wanneer een persoon anfangt brief te schrijven, om nog verjevenis vreuen, oder Besuch merken, om dingen erreicht merken en schuld betonen. Wanneer du wem zet zo'n Zacchaeus-wandel gaan, dan weet je ook dat die persoon in zijn hart en huis de radung ervoren heeft. Zo'n Zacchaeus-wandel gaan is niet leicht. Een dichter heeft recht gezegd, dat hij schreef, wanneer de weg ook mag schwor zijn, ganz sicher kommt noch her de vrede. Dat is de einzige weg, waar wie den Feind zijn aanval doorbrengen kennen, zodat hij ons deze dingen niet immer weiter verschmieten kan. Dat is de einzige weg, waar wie den Feind loswaren kennen. Bloos dan, wanneer wie eerst de orechte dingen, die wie gedaan hebben, abgeneemd hebben, tja wie een nieuw leven, wat de God zijn eer is, aanvangen. De waarheid is, wanneer Jezus in een hart neemt, dan passieren ändernissen, je wollt je ändernissen.

0: The clock is 3.
1: Nu hier wie de korte Andacht vom Radio de Weichwiesertum Friedmat Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons Redner van deel is Obram Potjasch.